0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Wandstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en dat via het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in de reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht is tussen afrit Boordrecht en afrit Haastrecht door een spoedreparatie dicht. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
4: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?

0: samen koffers op straat. Als ik niet broodje nuchter ben, staan mijn koffers op straat.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alfa aan de Rijn richting Bergen-Ambacht is dicht tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht. Dat komt door een spoedreparatie en dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcreme mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht is dicht door een spoedreparatie tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht. Duurt waarschijnlijk tot het middaguur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: 10 uur geweest, een nieuwe weekend editie koffieshow met onderweg zometeen Willy-Jan Burg. Maar nu eerst Wesley Bronkhorst en de 3 A's.

0: William Burg. Huilen doe ik wel alleen.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Lekker hoor. Het weekend is weer in volle gang. Je zit er weer middenin, de weekendeditie koffieshow. Ja, het is altijd een beetje de periode dat je elkaar een beetje aan zit te kijken op het werk. Hè? Ja, of in het weekend of wat je ook aan het doen bent. En dat je dan denkt, ik ga nog lekker op vakantie. Heerlijk. Ik kan niet wachten. De ander is al aan het aftellen en sommige mensen die zijn al geweest. En nou ja, goed. De ene die gaat helemaal naar Zuid-Frankrijk en de ander die gaat lekker met de tent naar de camping op Texel. Nou ja, goed. Het is weer zo'n dag, hè? Ja, heerlijk. Een dag dat je misschien alle voorbereidingen voor je vakantie al aan het treffen bent. Nou ja, goed, wat je ook aan het doen bent. Het belooft in ieder geval wel een lekkere dag te worden. Met temperaturen rond de 26 graden. Oh, lekker, lekker. En ja, we zijn van start, hè?

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, okay,
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

kleine jongens. Danny Vroeger hoorde je. En mocht je de radio net aan hebben gezet, was je net te laat voor Joey Nicolai met zijn nieuwe Tino De Verano. Maar goed, ik heb nieuws voor je. Dat is de komende week dan weer wel de singletrack hier bij ons, bij Unity NL. Dus daar ga je hem heel vaak voorbij horen komen. Dus die ga je

0: Een aantal weken geleden stond hij nog op ons podium tijdens de Unity NL On Tour. Jari Hellegers, vlam in de pan.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Ben jij toevallig jarig vandaag op deze 11 juli? Dan vier jij dat samen met een aantal bekende Nederlanders, waaronder Michael Bakker. Ja, en dat zegt je misschien 1, 2, 3 niet zo heel veel. Het is in een Nederlands radio's disc-jockey. Ja, dat is lullig om dan te zeggen natuurlijk, hè. Misschien zegt het je juist wel wat. Radiopresentator en mediaondernemer ook. Hij is onder andere de oprichter van Radio 192. En verder viert hij vandaag zijn 60ste verjaardag. Maar heeft hij echt wel wat dingen op zijn naam staan, hoor. Want voor de AVRO produceerde hij onder meer programma's als Pauze TV en Villa Borghese. Later in dienst van de NCRV regisseerde hij Willem Wever. Nou, dat programma kennen we allemaal zo langzamerhand wel, toch? Willem Wever, ja, tuurlijk. Later stond hij ook nog aan de basis van het RTL 4-programma Eigen Huis en Tuin. En voor SBS 6 bedacht hij en produceerde hij trouwens ook onder andere Klussen met Kijkers, Wonen met Kijkers en Tuinieren met Kijkers. Nou, hij wist in ieder geval wel hoe je televisieprogramma's moet maken met sponsors. Ja, dat dan weer wel. Ook bekend van tv, maar ook van zijn heerlijke creaties op bakgebied natuurlijk. Gérard Robert van Beckhoven. Nederlands bakker, patissier en presentator. Hij is vandaag 65 jaar geworden. En dan Robert Paul, Nederlands entertainer en zanger. Hij is vandaag 77 jaar geworden. En tot slot Lilian Marijnissen, onder andere Nederlands politicus natuurlijk. Zij is geboren op deze dag in 1985. Betekent dat zij haar 41ste verjaardag viert. En ja, ze staat als laatste op de kalender, dus we gaan zingen voor haar. Lilian.

0: hebt.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het

0: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg. Ja, misschien heb je het de afgelopen weken wel gehoord op het nieuws. Het is natuurlijk officieel ingegaan. Ja. Ja, nou niet iets waarvan je denkt, oh wauw, gaaf, wat dan? Nee, het vuurwerkverbod. Ja. Ja, persoonlijk, ja, het interesseert je misschien helemaal niks hoor. Maar persoonlijk vind ik dat zo verschrikkelijk jammer. Ik vond het zo'n ontzettend leuk onderdeel van oud en nieuw. Dat vuurwerk, gewoon, je leeft daar naartoe. Het was dan 12 uur, je schenkt een champagne in en ja, je gaat naar buiten, alleen of met de kinderen. En dan ging je dat vuurwerk, nou goed. Zonder dat we nou helemaal gaan belanden in wat we daarvan vinden, van dat vuurwerkverbod. Kijk, weet je wat het is? Er zijn nog zoveel andere momenten voor vuurwerk. Ja, toch? Binnen een discussie. Ja, een beetje pittige discussie met een beetje vuurwerk. Of op je toetje in een restaurant als je jarig bent. Van die sterretjes, ook een beetje vuurwerk. Maar we hebben ook nog vuurwerk van Senna en Sven Versteeg.
1: Het

0: Oké dan,
1: jij bent alles.
2: De 25 populairste platen van dit moment hoor je elk weekend in de Unity NL Top 25.
1: Ja, en daarom is vanmiddag Elmar hier ook weer in de studio om 2 uur. En die gaat jou

0: de vorige week.
1: Nummer 3.
0: Op nummer 3, Robert van Hemert, Zandloopster.
1: Nummer 2. We gaan nog
0: even. Deze stond wekenlang op nummer 1 in onze eigen Unity NL Top 25. Justin de Wild, Cheerio.
1: Nummer 1.
0: Ja, zat er natuurlijk aan te komen. Stuivertje wisselen voor Cheerio of Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Nou ja, Rutger die... Was eindelijk zover om die nummer 1 positie te bemachtigen. Hoe kan het ook anders? Dit is Zwoele Zomernachten.

0: De afgelopen week dus de nummer 1 uit onze eigen Unity NL Top 25. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op

Blijf bij mij, Tino Martinoordium. We gaan op naar het nieuws en weer van 11 uur met de NOS. Ook de ANWB komt te gaan met de verkeersinformatie. En daarna nog veel meer weekend editie koffieshow. En nu Dave Dekker.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen 5 kilometer file. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop de Brekseplein 5 kilometer file, kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom!
5: Het tweede gedeelte van de weekend editie koffieshow, waar je zometeen meezingt met Martijn Fischer. Maar nu eerst Marco de Hollander.

0: Martijn Fischer, jij bent het feestje.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, en ik ben Emiel en ik neem je mee tot 12 uur dus. Door jouw zaterdagochtend heen, wat je ook aan het doen bent. Laat die radio lekker aanstaan en misschien kan ik nog wat voor je betekenen. Ja, laat even een berichtje achter. Als je me wilt bereiken, dan kan dat via Instagram. @EmielScholtes. En als je nou denkt, hey, hoe typ je dat, Emiel Scholtes? Is dat dan met IEL of LIE of nou hoe dan ook? Nou goed, weet je, als je gewoon naar onze website gaat, unitynl.nl, dan zie je het in de programmering zelf staan. Typ het gewoon even over. @EmielScholtes, mocht ik wat voor je kunnen doen op deze zaterdagochtend. Of misschien wel alvast voor morgen. Kan ook, hè. Ik ga in ieder geval op muziekgebied van alles voor je betekenen. Want ik ga jou mee laten zingen met Jeroen van de Boom nog dit uur. Robert Pater komt nog voorbij. Gaatse Bosma. Maar nu is Davy van de

De hele boel op stels. Gaat ze Bosman, hoor je? Dat is trouwens een... dat is een verkapte reclame stiekem voor een drankje, hè, stels. Ik zat het eens op te zoeken. En dat schijnt dus echt het drankje van dit moment te zijn. Maar het heeft ook een hele rare manier van drinken. Ja, ik zag allemaal filmpjes voorbij komen. En dan pak je dus een blikje en dan sla je met je sleutel van je sleutelbos een gat in de onderkant van het blikje. Dat zet je tegen je mond, doe je het lipje open en dan drink je het als een soort fontein. Nou ja, goed. Zonder daar te ver op door te gaan. Ja, zo heeft elk moment, elke periode, zijn eigen vastigheden. Ja, ook tijdens het uitgaan dus en op festivals. Ben jij eigenlijk een uitgaanspersoon? Of ben jij een festivalpersoon? Ja, er zit al een beetje verschil tussen. Hè? Ik heb wel het idee dat het uitgaan, dat is wel een beetje, afgezakt, toch? Het uitgaan. Ik hoorde van de week op de radio ook ergens dat de poppodia en discotheken zoals we ze kennen, ja, die hebben het toch wel erg moeilijk. Ja, dus de festivals die hebben een beetje de overhand op dit moment. Moeten ze natuurlijk niet afgelast worden door het warme weer en zo, hè? Nee, precies. En als jij dan uitging vroeger, hoe ging je dan uit? Had je je sportschoenen aan en je trainingsbroek? En stond je dan weer ergens voor de deur en dat die portier je aankeek en zei, joh, jongen of dame, of zo kunnen we hier niet naar binnen? Dat je denkt, hoezo? Ik kom er gewoon naar binnen? Wat maakt mij dat nou uit dat ik een paar sportschoenen aan heb? Nou ja, goed, ja. Laat me binnen. Over laat me binnen gesproken. Dat is deze van Jeroen van der Boom en die hoor je nu op Unity NL.

0: met water. Blijf toch bij mij?
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 11 juli. En wat is er allemaal gebeurd op 11 juli, maar dan jaren geleden? Nou, ik neem je even mee de geschiedenis in. En dan gaan we naar 1925. Dat was namelijk de dag dat de eerste TT van Assen werd verreden. Het was toen nog een wegrace voor motoren over klinker- en zandwegen tussen de driehoek Rolde, Borgen en Schoonlo. Van de 27 renners die aan de start verschenen, haalden er maar 5 de eindstreep. Maken we even een hele grote sprong naar 1990, 11 juli. Dat was de dag dat Ajax een boete kreeg opgelegd van 2 miljoen gulden wegens belastingfraude. Ja, dat gebeurde ook in het voetbal. En dan 11 juli 1995. Friese gevangenen met huisarrest, die kregen een elektronische enkelband. Dat was voor het eerst dat dat gebeurde in Nederland. En dan 2002. Toen was het op 11 juli de dag dat Volkert van der Graaf boos was. Ja, de verdachte van de moord op Pim Fortuyn, hè. Hij ging in hongerstaking wegens het permanente cameratoezicht in zijn cel. Nou ja, zou hij geweten hebben dat vanaf het moment dat hij vrij kwam door de pers en dergelijke ook nog permanent cameratoezicht had? Goed, en dan tot slot 11 juli 2010. Nederland staat in de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika en verliest van Spanje. Ah, pijnlijk. Kan je nog herinneren? Ja, in de verlenging maakte Iniesta voor Spanje het enige doelpunt. De wedstrijd werd trouwens nog ontsierd door nogal wat gele kaarten. Ja, scheidsrechter Howard Webb die deelde er 14 uit. 9 aan Nederland en 5 aan Spanje. Dat was een beetje de geschiedenis van deze dag, 11 juli, maar dan jaren geleden. En zometeen dan gaan we weer helemaal terug naar de dag van vandaag. Gaan we weer helemaal op de hoogte houden van wat er de dag van vandaag allemaal te beleven valt. En gebeurt in jouw regio. Want Paul is hier zometeen met het regionieuws van Centraal Plus natuurlijk. Ook zing je zometeen eerst nog mee met Henk Dame. Word dan niet verliefd. Maar dit is Yes

0: hier bij Unity NL. Het is de weekend editie Coffee Show. En we gaan je even helemaal op de hoogte brengen van alles wat er gebeurd is bij jou in de regio.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag zijn door werkzaamheden 2 rijstroken dicht bij Roelof Arendsveen, 5 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A20 Gouden Hoek van Holland, 4 kilometer file bij Knopen de Brechtseplein. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het

Brian Stricker, ik zou liegen. Hé, ja. Het is bijna zover. Op 25 juli een nieuwe Unity NL on Tour tijdens de Voorschotense Paardendagen. En ja, de naam zegt het natuurlijk al. Kan niet missen in Voorschoten. Ja. In de Voorstraat in Voorschoten vanaf 7:30 in de avond staan ze weer op het podium. Onze Unity NL artiesten. Ja, want zo mogen we ze wel een beetje noemen toch, onze artiesten. Ja, tuurlijk. Want wie staan nou dan allemaal op het podium? Nou, het zijn er 20. Ga ze niet allemaal opnoemen hoor, maar dat kan je trouwens zien op onze website, unitynl.nl. Maar wat denk je dus van Vincent en Fons Veurink, Pascal Redeker, Mick Harre, Ray Benjamin en nog heel veel meer? Ja, zoals gezegd, het begint dus om 7:30. Bartje staat trouwens in het voorprogramma, zie ik hier nog staan. Ja, dat is vanaf 3:30 in de middag al. Dus mocht je een beetje opgewarmd willen worden voor die Unity NL on Tour, dan kan dat natuurlijk al vanaf 3:30. In de Voorstraat, Voorschoten. Oh, trouwens, voordat ik het vergeet, onder die 20 artiesten op dat podium vinden we ook Donnie Ponce. Ja, Donnie die is ook van de partij op die 25 juli tijdens de Voorschotense Paardendagen en de Unity NL on Tour. En trouwens, je hoort hem nu. Dit is Leonora op Unity NL.

Emma en ik. Ik ben Rijk en ze staan alle twee ook tijdens de Unity NL On Tour op de Voorschotense Paardendagen op 25 juli. Hij zit erop, de weekend editie koffieshow voor deze zaterdagochtend. Vanmiddag om 2 uur Elmar hier natuurlijk met de Unity NL Top 25. De 25 populairste platen van dit moment. Vanavond om 9 uur natuurlijk ook nog de Unity NL Party Night. Nou, eigenlijk het weekend zoals je het gewend bent. Dus laat hem lekker aanstaan. En dan ben ik er morgenochtend om 10 uur weer met een nieuwe weekend editie koffieshow. Tot morgen. Ik zag

0: dan haai.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen door werkzaamheden 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal.

0: De natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. De afrit van de A44 bij Oude Wetering is ook nog steeds in beide richtingen dicht door een hevige brand. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van

0: Iran, Mojtabah Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom! Zaterdagmiddag, het is de 11e van juli en het is tijd geworden voor de top 25 met de 25 grootste hits van eigen bodem.

In de 12e week een soort van vrije val voor Mart Hoogkamer en Billy Dans. Zij zakken namelijk van 16 naar 25 met Gappie Sappie. En dat doen ze in de top 25 van Unity NL. Het is zaterdagmiddag, even na tweeën. Vandaag 11 juli en we gaan ze aftellen. De 25 grootste hits van de afgelopen 7 dagen van eigen bodem. Ik heb tussendoor een aantal tips en even tegen vieren. Dan is het ook de allerhoogste tijd om de nieuwe singletrack aan je voor te gaan stellen. Nou, de lijst van deze week die kent 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op 19 en de eerste die komen we direct tegen op nummer 24. Afgelopen week was hij hier nog in de studio en toen vertelde hij dat hij de komende weken lekker op de camping zit en dat er in augustus alweer een opvolger gaat komen van dit liedje. Ik heb het dan over Wesley Klein, nieuw binnen op 24. Dit is Niet Zo Bij Mij. Nummer 24.

0: Emma Lacroix, dat is dan de kleindochter van Henny Huisman samen met Mick Harre en Rijk. Op nummer 23, komend van 25. En daarvoor hoorde je ook nog Wesley Klein met Niet Zo Bij Mij. En hij komt opnieuw binnen op plek nummer 24. De lijst van deze week die kan je natuurlijk ook weer meelezen via onze eigen website unitynl.nl. En dan zie je op nummer 22 de tweede nieuwe binnenkomer en tevens de single track van afgelopen week. We vinden daar Frans Duits met Lange Frans en De Voorhoede. Tour de France, Hey Fransie. Eerst heb ik een tip en dat is de nieuwste van Frank van Etten. Dit is Dansen Door Het Leven.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Ik moet zeggen, de gezelligheid die spat er vanaf. Frans Duits met Lange Frans en de voorhoede. En Tour de France. Afgelopen week heb je hem heel veel kunnen horen als singletrack. En de grote vraag is, aan wie gaan zij dat stokje doorgeven? Of aan wie gaat dat stokje worden doorgegeven? Tour de France heeft Francie nieuw binnen op 22 en dansen door het leven van Frank van Etten. Een liedje die je vanaf aankomende week nieuw gaat horen bij ons op de playlist. Op 20 Danny Vroger en Mickey van Wijk, een duet met Knipperlicht. Eerst op 21, daar vinden we een man afkomstig uit Houten. Vorige week nieuw binnen op 22 en deze week één plek omhoog voor Mike Versteeg. Dit is Hartslag van je Heupen.
1: Nummer 21.

0: Top 20, Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. En Mike Versteeg deze week 21 met Hartslag van je Heupen in de top 25 van Unity NL. Afgelopen donderdag, en daar houden wij van, hadden wij een primeur in de studio. Namelijk vanuit Den Haag kwam Gianluca en hij heeft een liedje opgenomen. Ja, dat een heleboel mensen ongetwijfeld zouden kunnen kennen van Bouke. En op een album heeft de zanger uit Leiden, Mark Rijs, het ook ooit gezet. En nu dacht hij, ja, dit liedje vond ik altijd al leuk. Hij was 4 toen hij deze voor de allereerste keer meezong, gewoon thuis bij zijn ouders. En nu heeft hij hem dus officieel uitgebracht. Chica Chica, dat is de titel. Het is een tip voor de top 25. De nieuwste van Gianluca.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Op 19, de hoogste nieuwe binnenkoper deze week op zaterdag 11 juli. Yves Berendsen en Misschien is het tijd. Nou, ik moet zeggen, Yves die heeft een leuke zomer. Sowieso heel veel optredens, heel veel festivals. En hij heeft natuurlijk ook een paar weken in Mexico, Canada en Amerika gezeten vanwege het Nederlands elftal. Je weet nog wel, het WK voetbal waar we na 4 wedstrijden helaas uitlagen. Ja, en die Yves vanaf september, ik ben heel erg benieuwd, dan is hij dus te zien in het tv-programma De Beste Zangers. En ja, ik ben wel nieuwsgierig wat hij daar allemaal gaat zingen. Deze week dus sowieso nieuw binnen op nummer 19, Yves Berendsen en Misschien is het tijd. Gaan wij door met op nummer 17, Marco de Hollander en In die zomernacht. Eerst op nummer 18, Gerard Joling, Dit is niet voor één keer.
1: Nummer 18.

0: Afgelopen vrijdag onder andere op de Rijnbeek heeft hij gestaan in Rhenen. En dit weekend, ja, het zit eigenlijk gewoon weer bomvol met heel veel optredens. En uiteraard ook, want daar staat hij dan onbekend, Polonaise. Marco de Hollander in die zomernacht op 17 en op 18 Gerard Joling met Niet voor één keer. Colinda, afkomstig uit Brabant, is echt al heel erg lang actief in het artiestenvak. Heeft onder andere ook nog in het woonwagenduo gezeten en heeft met Jan Verhoeven heel wat liedjes gemaakt. En afgelopen week is haar nieuwste uitgekomen en dat is er eentje waarvan wij dachten, nou, daar worden we eigenlijk stiekem best wel blij van bij Unity NL. Ik wil geen zoen, dat is de titel. Colinda, een tip voor de top 25.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Samantha Steenwijk, 3 weken geleden de singletrack geweest. De afgelopen week 17 en deze week 16. Je weet niet wat je mist. En als tip de nieuwste Colinda en Ik wil geen zoen. En dat liedje dat ga je dus vanaf aankomende week ook weer terug horen bij ons op de playlist bij Unity NL. Op 14, Cubaanse Café, Gerrit Snijder heb ik voor je klaarstaan. Eerst op 15, een liedje die omlaag gaat in de 6e week. 2 plekken, komend van 13. Dit is Ik drink rosé, Wesley Bronckhorst.
1: Nummer 15.

0: Gerrit Snijder, Cubaanse Café op 14. En op 15 Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé. De top 25 gaat zometeen door met de nummers 12 tot en met 1. Ik heb nog een aantal toffe tips voor je klaarstaan. En natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe single track voor de aankomende week. En de vraag, wie staat er deze week op 1? Is dat nog steeds Rutger van Barneveld? Is dat misschien toch weer Justin de Wild geworden? Of is dat een andere artiest? Ja, dat antwoord dat ga je krijgen even tegen vieren vanmiddag in de top 25. Eerst heb ik in dit uur nog een tip. Dat is de nieuwste van Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Na de nummer 13. En daar vinden we deze week Samuel Welten en Lil Kleine. Dit is Maak me nou niet gek.
1: Nummer 13.
2: Dat is een mooie Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28

0: tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: En we gaan verder waar we gebleven waren met de 25 grootste hits van eigen bodem. En in dit uur de nummers 12 tot en met 1.

Hij is erbij over exact 2 weken in Voorschoten tijdens de paardendagen. En natuurlijk Unity NL on Tour. Want dan staan we in de Voorstraat met ruim 20 Nederlandstalige artiesten. En deze man ongetwijfeld ook weer gewapend met zijn confetti-kanon. Hij is er dus ook bij. Pascal Redeker, Badkamerkraan op nummer 12. Het is de top 25, zaterdagmiddag 11 juli en we zijn ze lekker aan het aftellen. De vakantie in het zuiden van het land is inmiddels ook begonnen. Dus mocht je op vakantie gaan, alvast heel veel plezier. En in het midden van Nederland, ja, daar moeten we eigenlijk nog een weekje wachten. Aankomende vrijdag beginnen daar ook officieel de zomervakanties. Ik heb in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Ik heb nog een aantal tips en de nummers 12 tot en met 1. Nou, de nummer 12 heb je net gehad. Op nummer 10 deze week, Walter Kroes, Route Soleil. Eerst hoor je Jeffrey Hezen op 11. Dit is Loco. Nummer 11.

0: Walter Kroes, afgelopen week 8, deze week 10 in de 10e week met Route Soleil. En een flinke stijger van 20 naar 11, Loco van Jeffrey Heese. In de top 25 van UnityNL, waar je de lijst natuurlijk mee kan lezen via de website unitynl.nl. Ik heb er een tip en dat is de nieuwste van Diego Holsken. Hij is er trouwens ook bij op 25 juli. Over exact 2 weken, UnityNL on tour in Voorschoten. Komt helemaal uit Limburg en deze week is zijn nieuwste uitgekomen. En zijn sound, ja, staat er eigenlijk wel onbekend dat het dansbaar, vrouwvriendelijk en vrolijk is. En dat hoor je ook weer terug in Momento, de nieuwste Diego Holsken.
1: De UnityNL tip voor de top 25.

Dat toetertje in het liedje is leuk. Het toetertje van het scootertje, de zogenaamde Vespa. Dave Dekker deze week op 9 en daar blijft hij staan. En Diego Holsken, wat vond je ervan? Zijn nieuwste is officieel uitgekomen. Die heet Momento. En die hoor je natuurlijk ook vanaf aankomende week bij ons op de playlist van Unity.nl. Op 7, ik doe wat ik wil. Ik heb Sineke voor je klaarstaan. Eerst op 8, Raymond Hermans. Ja, nog een paar weken en dan gaat hij voor de allereerste keer papa worden. Dit is In de Boeken.

0: Sineke, ik doe wat ik wil. Deze week staat ze op 7 en daar blijft ze staan. En Raymond Hermans, hij doet dan weer goede zaken. Want in de vierde week gaat hij omhoog van 14 naar 8 met In de Boeken. Gisteren, New Music Friday, de dag dat nieuwe liedjes uitkomen. En gisteren was ook de dag dat Monique Smit haar nieuwe liedje presenteerde. Aankomende woensdag dan is zij hier in de studio van Unity NL. En gistermiddag heb ik haar even gesproken om eens te vragen hoe gaat het met haar? En ja, ik was ook wel benieuwd naar haar nieuwe liedje. Niet naar huis.
1: Eigenlijk is vrijdag altijd een mooie dag. Het is de dag van de nieuwe liedjes die uitgekomen zijn. En onder andere Monique Smit. Haar nieuwe liedje is vandaag officieel uitgekomen. Die heet Niet naar huis. En ik heb Monique momenteel aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Hoe spannend is zo'n dag dat er zo'n nieuw liedje uitkomt en dat je denkt van oké, de hele wereld kan het nu gaan horen?
2: Nou, ik zal je een beetje meenemen in zo'n dag. Hij is dus afgelopen nacht dan om 12 uur uitgekomen. Dat is altijd zo. Zo werkt dat bij Spotify. En dan heb je een bepaalde lijsten die dan heel populair zijn. Waarvan je dan hoopt dat je erin staat. Dus dan ga je gelijk, als je wacht tot 12 uur. Hè, dus, dan ga je die lijsten checken. Nou, en als je dan ook nog eens ziet dat je op de cover staat. Ja, dan wil je eigenlijk een flesje overtrekken. Maar
1: kijk,
2: ik heb het nog niet gedaan.
1: Dan valt er meteen wat te vieren. Hé Monique, sowieso. Ja. Het gaat mega lekker met je. Jouw agenda zit bomvol. Eigenlijk, als je ook naar het liedje luistert. Het is bijna autobiografisch. Van kroegen naar feesttenten. Ja. Van dorpen naar steden.
2: Ja, dat was ook eigenlijk precies de bedoeling. Ik heb er ook zelf aan meegeschreven. En we zaten daar met z'n allen en ze zeiden van, nou, wat wil je over schrijven? Waar gaan we over schrijven? Ik zeg over wat er op dit moment met mijn leven gebeurt. Ik weet 's ochtends niet waar ik 's nachts beland. Het zijn zoveel plekken waar we iedere dag maar naartoe moeten. Meerdere plekken op een dag dat ik soms gewoon niet eens meer weet waar ik allemaal heen moet. En ja, het wordt noord, oost, west of zuid. We gaan voorlopig niet naar huis. En dat is al letterlijk op mijn lijf geschreven, ja.
1: Ja, het is ook echt een enorm aanstekelijk liedje geworden. Hij is echt heel erg vrolijk. Heb je hem stiekem al een keer getest in een feesttent? Of gaat dat dit weekend voor de allereerste keer gebeuren?
2: Nee, nou ik zei in de maat gesproken gebeurt dat vanavond. Maar ja, we hebben bouwvakborrel en die begint over 5 minuutjes ongeveer.
1: Okay.
2: Dus ik ben vanavond vrij. Dus ik wil hem vanavond wel even gaan testen op de dijk in Volendam. Ik ga hem even stiekem, doe ik nooit hè. Maar ik ga toch even één keer even aanvragen bij de DJ om te kijken hoe gaan ze erop reageren. En ja, morgen ga ik hem dan echt voor het eerst live zingen. Maar weet je wat leuk is? We zaten vanochtend om 10 uur, zaten we al op 10.000 streams. Dus het is echt, hij gaat echt als een malle. En
1: Wow. Dat
2: heeft zich nu natuurlijk alweer flink verdubbeld allemaal. Dus ja, het is geweldig.
1: Gewoon meer dan, als een raket, echt een goede start voor de plaat. Hey, en dit liedje, nou ja, ik zeg, het gaat dus echt over jou. Dat vind ik sowieso wel tof. Jouw agenda is mega vol. Weet je af en toe zelf, zeg maar, wat er gebeurt? Heb je bijvoorbeeld voor jezelf een dag ingebouwd dat je zegt, nou, dit is een vrije dag? Of is het nu echt gewoon rennen, hollen en vliegen?
2: Ja, het is nu wel rennen, hollen, vliegen. Ik probeer normaal gesproken wel, ik probeer 2 dagen in de week een beetje soort van vrij te zijn. Lukt niet altijd. Ja, afgelopen maand hebben we gewoon 35 shows gedaan. En dat is dan nog buiten de studiodagen om. Ja, dan op een gegeven moment is dat wel een beetje, dan is dat wel een beetje heftig. Maar dat weet je ook. Kijk, nu komt de zomervakantie eraan. En dan daarna kun je weer een beetje een normale ritme oppakken. Sta je wel gewoon alle weekend. Ja, kijk, je hebt natuurlijk ook alle kermissen. En de kermis is ook gewoon op maandagavond. Dus als jij een heel druk weekend hebt gehad, dan denk je op maandag lekker met de beentjes op tafel. Nee, dat gaat het niet worden. Want ja, dan mag je nog even naar de kermis. Ja. En Volendammers met kermis, ja, dat klikt wel.
1: Ja, dat is wel een goede match. Hey, maar wat is dan voor jou een moment dat je zegt van als ik dit doe, dan word ik helemaal zen. Dan kan ik mezelf weer opladen. Wat is dat voor jou, Monique?
2: Nou ja, dan zou je zeggen lekker thuis zijn. Maar ik heb natuurlijk gewoon 3 koters thuis rondlopen. Dus of ik daar nou heel zen van word. Nou, dan ga ik gewoon voor een ontspannen avondje met vriendinnen. Die heb ik wel af en toe voor nodig.
1: Gewoon even lekker bijkomen. Ja, de komende zomer gaat enorm druk worden. Ga je zelf ook nog even op vakantie of zit dat er niet in?
2: Jawel, zeker. Iedere schoolvakantie ben ik vrij voor mijn kids, omdat ik al ieder weekend aan het werk ben. En ik moet nog ruim een week doorwerken. Volgend weekend nog even tot na volgend weekend. En dan gaan we lekker de auto in. En dan gaan we van Duitsland naar Oostenrijk, naar Italië. En dan lekker rondtrekken.
1: Nou ja, volgens mij gaat dat een topzomer worden. Het leuke is, aankomende woensdag, dan gaan we elkaar gewoon weer gezellig zien in de studio. Want dan gaan we verder praten over de single.
2: Ja, ik moet niet te veel praten eigenlijk.
1: Hebben we alles al besproken. Ja. Dat zou ook zonde zijn. Ik
2: maar ga jou snel... heel leuk dat je gebeld op de dag van release.
1: Ja, tuurlijk. Maar het is een goede plaat. Leuk liedje. Vanaf komende week ook op de playlist bij Unity.nl. En komende woensdag. Ik ga nog niet vertellen hoe, wie, wat of waar. Maar dan heb ik nog een verrassing voor je.
2: Nou, jij ziet mij woensdag.
1: Nou, laten we dat afspreken. Liedje overal te streamen en te downloaden vanaf vandaag. En we gaan hem ook nog even draaien in de middagshow natuurlijk. Niet naar huis.
2: Helemaal goed.
1: Veel plezier met de bouwvakborrel. En tot woensdag.
2: Tot woensdag, fijn weekend.
1: Monique Smit en niet naar huis.
3: De Unity NL tip voor de top 25.

0: van 5 naar 6 in de 8e week. En ook sprak ik met Monique Smit over Niet naar huis. Dat gesprek heb ik gisteren met haar gehad, heb ik je net even laten horen. En ik draaide als tip haar nieuwste, Monique Smit en Niet naar huis. Gaan wij door met op nummer 4, zandloopster Robert van Hemert. Naar de nummer 5 en daar vinden we Baco in Monaco, Ferry de Lits en Shaq.
1: Nummer 5.

0: Eén plek omlaag van 3 naar 4 in de vierde week. Robert van Hemert en Zandloopster. En Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shek. Zij gaan dan weer 1 plek omhoog. En dat doen ze in week nummer 4. Komend van 6 en deze week op 5. Ja, het gaat goed met haar. Dat zie je aan alle kanten. Ze straalt. Een paar weken geleden stond ze ook weer bij de Amsterdamse Zomer. En bij de concerten van de toppers. En afgelopen vrijdag is ook haar nieuwste uitgekomen. En die ga ik je nu laten horen als tip voor de top 25. Emma Heesters, dit is Hartebreker.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Hartenbreker, een tip voor de top 25. En dan zijn we aangekomen bij het erepodium, oftewel de top 3 van deze week. Zaterdag, het is 11 juli. En op nummer 2 deze week, ja, daar blijft hij staan. Justin de Wild en zijn Cheerio. Ja, de nummer 3 is dan wel anders. Het is namelijk dat Robert van Hemert stuivertje heeft gewisseld met Kido van der Graaf. Hij stond vorige week 4 en deze week 3. Je hoort ciao, doei, adios. Het erepodium, Kido van der Graaf.
2: Nummer 3.

0: 2 blijft deze week 2. Just in the Wild, Cheerio. En op 3, komend van 4. Ciao, doei, adios van Kido van de Graaf. En dan inmiddels bijna 10 minuten voor 4 geworden. Het is tijd om de nieuwe singletrack aan je voor te gaan stellen. De belangrijkste plaat, een liedje waar wij van gaan verwachten, gaat een grote hit worden. En een liedje die ongetwijfeld ook de top 25 binnen gaat komen. Hij staat deze week op naam van Joey Nicolai met het liedje Tinto de Verano. En Tinto de Verano is eigenlijk in Spanje een soort van luxe sangria. Weet je, mocht je nou op vakantie gaan, dan even een tip van mijn kant. Bestel dat drankje, want dat ga je echt lekker vinden. Komende week ga je hem heel veel horen. In ieder geval, het brengt je in de vakantiemoed. Dat is sowieso belangrijk. De nieuwe singletrack van deze week. Joey Nicolai en Tinto de Verano.
1: Dit is deze week de Unity NL singletrack.
2: Oké, vamos!
1: Joey Nicolai, Tinto de Verano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL. Oh, oh.

0: Nou, bij deze proost een lekkere zomerse singletrack voor de aankomende week op naam van Joey Nicolai en Tinto de Berano. En dan zijn we aan het einde gekomen van de top 25, de ontknoping. En ja, het zal je ongetwijfeld niet verbazen, maar de nummer 1 blijft daar gewoon staan. Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Liedje gaat nog steeds door het dak en overal waar die komt. En dat is echt op heel veel plekken. Ja, bouwt hij één groot feest en willen mensen het liefst hem 1, 2, 3, 4, 5. Nou goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Heel veel horen en dus meezingen en springen. Top 25, je leest hem na, unitynl.nl. Morgen non-stop vanaf 12 uur. En hier na 4 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. Ik wens je een fijn weekend en dit is de nummer 1, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 1.

0: Unity.nl Top 25. Klassieker.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden 6 kilometer file bij Roelof Arendsveen. 6 kilometer file op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. Op de N434 Wassenaar Zoeterwoude staat 3 kilometer file bij knooppunt Hoogvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31

0: Graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

is je boy Lil Kleine. Je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en afterski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt

0: benzine dampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
1: De lekkerste feest...

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens.

0: meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
1: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl.

night. Yes, it

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op.

0: Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaakt.
1: De lekkerste feest.

Unity NL Party Night.

0: en een tut in mijn oor.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14. Het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+